Gezag is hoe dat wat je bij je doet. En als je mij zoet, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: So pas luister na Casting Crowns met Altar in the Door, voor dit Brian Doorksen met Halleluja, Your Love is Amazing. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is, ons tema vanoggend, ons wonder, maar God weet. Ons skriflesing uit Psalm 139.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Die klanke van The Newsboys met Committed voordat Jeremy Camp met We Need. Josia 1 vers 9. Prachtige, bemoedigende tekst vir my en jou vanochtend. Wees sterk. Wees volmoed. Die Heere jou God is met jou. Oral, waar jy gaan.

Consume by Fire met What If, bring ons in einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9 uur in jou geselskap. Ja.

0: Net na 7, sopas geluister na Alrol te Wet met Groter as die Berge. Weereens hartelijk welkom. Goeiemôre as jy dalk nou net by ons ingeskakel het. Dis ons geestelike gym sessie en ons gaan alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vervolgens Chris Tomlin met Sing Sing Sing.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was Micah Tyler met Praise the Lord, voor dit gestamlin met Sing Sing Sing. Ek herinner jou daaraan dat ons sondagoggend oordenking net na 8 is, ons thema vanoggend, ons wonder, maar God weet. En ons skriflesing, Psalm 139 vers 1 tot 18.
1: Negentig punt een SFM.

0: sag. Johan se venter met 14 dae en daar is minder as 14 dae wat ons oor het in die 7de maand van 2026. Afdrand op pad Desember maand toe, glo dit of nie. Vandag is die 19de van Julie 2026. Ons vier vandag National Football Day, Lake Superior Day, National Urban Beekeeping Day, Stick Out Your Tongue Day en ook National Words with Friends Day. Vanaf 18 tot 26 Julie National Moth Week, 19 tot 25 Julie National Zookeeper Week. En ook Everybody Deserves a Massage Week, dit in die weke in Julie 2026. Alfabet, hier is Pieter Koen.
1: 90.1, 104.1, SFM.

Snakkoff vanoggend saam met Liesel Pieter se nagskof opskop. Ek het vir jou nou genoem, daar is minder as 14 dae wat oor is van Julie maand. Nog so een Sondag wat oor is, kom ons kyk waarvoor Julie maand ook dan nog bekend voor is. Independent Retailer Month, National Cellphone Courtesy Month en ook Good Care Month. En dan ook National Grilling Month, dit waarvoor Julie maand ook dan bekend voor is. Sta nou op, hier is Arno Jordan.

Dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Rico Harris. Dit was Franja Du Plessis met Bring Dit. Hier is Dansvloer Liefde. Die kunstenaar is Desmond Wells.

I love you, I just simply do. Dis die klanke vanoggend hier op SFM van Blackbird. MTN het die beste selfoonnetwerk in Suid-Afrika, volgens My Broadband Insights mobiele netwerkgehalte verslag vir die tweede kwartaal van jaar. En die bevinding is dan gebaseer op meer as 360,000 spoedtoetse, wat gedurende die tweede kwartaal van jaar deur selfoongebruikers...

0: I love you, I just simply do. Dis die klanke vanoggend hier op SFM van Blackbird. MTN het die beste selfoonnetwerk in Suid-Afrika, volgens My Broadband Insights se mobiele netwerkgehalte verslag vir die tweede kwartaal van vanjaar. En die bevinding is dan gebaseer op meer as 360,000 spoedtoetse, wat gedurende die tweede kwartaal van vanjaar deur selfoongebruikers reg oor Suid-Afrika uitgevoer is. Die toetsing het dan skare verkrygde data, sowel as toegewyde padtoetse ingesluit en My Broadband Insights het meer as 20,000 kilometer afgelê, netwerk in groot stede, dorpe en langs hoofroetes getoets en toetse is op beide hoë en slimfone met middelklas toestelle ook uitgevoer om die gemiddelde gebruiker se ervaring te weerspieël. MTN het die beste algehele netwerkprestasie gelever en sy mededingers konsekwent oortref en die netwerk het 'n gemiddelde aflaaispoed van 91.11 megabit per sekonde aangeteken, gevolg deur Vodacom met 71.13, Celsius met 65.76, Telkom 52.56 en Rein met 22.27 megabit per sekonde.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: 19 Julie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met YouTube-ster Sein. Dan ook tweet-ster Carl Jacobs, televisieakteur Jared, Roblox-ster Tap Water, dan ook Kate, YouTube-ster Brian May, gitaarspeler, televisieakteur Owen en ook model Brooklyn Nicole. Dit die bekendes aan wie jy vandag verjaar, mag elke dag van jou nuwe jaar gevul wees met hoop, geluk en mooi oomblikke. Gelukkige verjaarsdag!

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Adam en Smoor Verlief. Goeiemôre en welkom. Dis Sondag die 19de Julie 2026. My naam is Corey Kerr, saam met julle tot en met 6:00 vanaand toe. En ons gaan doen wat ons op Sondag middag doen. Net die beste musiek en mekaar maar lekker geselskap hou. Maar laat die musiek meeste van die geselswerk doen. Hier is Maria Strydom met Een Rede.

aktrise en sangeres. Hailee Steinfeld met capital letters saam met Blood Pop. Willem Botha voor dit met een shot. En voor die breek die Unlikely Candidates met Novocaine. Dit is Beeskral in teen Jordaan en donker en reen.

0: Eden 54, 5de straat, om ons eerste uur van Saamkeer af te sluit. Ons tweede uur begin met Stella Cole en Bye Bye Blues.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM.
1: Dit is hier waar my wereld nou stil raak, met elke droom wat ek droom sonder jou. Dit is hier waar die pijn nou my hart

0: jou.
1: Armand Hofmeyer met Liggies en Kelly Clarkson voor die breek met Catch My Breath. Bietjie Kurt Darren nou met In Jou Atmosfeer.
2: Jou streekstasie is FM

0: Cat Burns en People Pleaser, Gert Couvert voor dit, want dit reën. En sal jy nog my glo, deur Michael Lind, gaan nou speel.
1: 90.1 SFM.

0: Ons begin met Bon Jovi en Lost Highway. Het ons geluister na Leonie May met Jy speel met vuur. Wel, as jy besig om te braai, het jy heel waarschijnlijk met vuur gespeel. En ons het nou net geluister na Samantha Leonard met Los My. Volgende, Pikkie Nicholas Lou met Hey Jy.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.

0: Roan George en Ek Wil Lewe. Na die breek gaan ons luister na Marcus en Martinez met Endless Summer. Ja, nee, somer kan nou maar kom. Maar hy wil graag klaas ek op so stuk uitsteek. Met die tyd wat, of met die som wat so bykie vroeger begin opkom en bykie later begin sak. So, somer is op pad. Somer is definitief op pad.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 104.1, Calitzdorp. Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.